0: en een tut in mijn oor.
1: Arme Lady G! Dat is gekski. Woehoe! Door rat, Bob! Sorry voor de overlast! Hadden we deze mijn gang, Willem?